0: Willem Fwinov on, ja, dat dan hier aan het zijn. Ik heb voor Kuikdijk er hit 30 aan zaten, zo. Sinead Hugel, The Moving to the Sun. Augustina en Aaron is verhaal om aan zaten, zo. Ja, van beter. Wel, niet weg zeggen ik heb voor hen. Ach, zo eet naar homo hori.
1: Zo eet naar haar aan het moe aan zaten, zo. Ach, kei weg, ik heb voor hen. Zo eet naar homo hori.
0: Dubber Calvin Harris, ook Jazzy Lakaila, Aaron Moore, als een downhill boos, dus dat is wel. Ik heb de chance gemaakt dat ik heb erheen aan Schatten. Ik kan Schatten zo kachen, wie Slater, ik heb er kugels aan Aaron aan stil. In Kingfisher, ik dol on yard geniard. Zo, Beijer gemaakt dat ik heb erheen, the sun will never settle. Wel, en is. Banakjol Ella Osaren, Florence Road, Augustus Yudik, Shannon Manish, I give her a Kaherdeg, Le Hanging Out to Dry. 14.